0: Uit met Pip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10. Op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio. Met style.

0: Goeiemôre, goeiemôre en goeden morgen. Jy, lekker vrijdag, die 15e mei, en ja, dis naweek tyd. Nou, lekker saam met André gekuier, en ek wonder, sal jy bly tot so 5 uur vanavond? Ja. Yeah.
1: Alle geval op jouw grondpad.

Het begin bij je opzet, die lijnen wordt, bijna die bottles wordt opgezet, so die bottles is gesteriliseerd en alles. Kom het naar een filler toe, so die, hy kom op hierdie podiumpies, gaan hy deur as hy aan is, en die wijnkap kom hierdie dag in die bak in, en dan word die wijn volgemaakt. Dan gaan hy deur, die word die screwcap opgezet, so hulle, die doppies word boop die bottle ingezet en hierdie machine hier so draai om dan nou vast. Dan gaan die labeling gedeelte word opgezet en dan ja, word dit van daar af afgepakt. So, draai lijn, dan gaan jy begin.

Ja, nou hierdie men robot sal jy eindelijk kan inset hier, so dat blij my nog altijd daar. En jylle kan self probeer hoe moeilik dit is om my handle in te sit. Ek het al hier gestaan. Eers is Johanna kry baie seer, tweedens dit is flippend moeilik om te steek, om haar ding in te sit, ja. So ja, dit is nogal so goeie werk.

0: Nee, allemaal zoek net wijn niet. Zowel is zoek ook een brandewijn of ook een blokje of ook een energy drink. So, ja, al zulke dingen. Ja, so hier zo is waar die wijn versnitten nou gebeur. So, al die wijnen is hier binnen. Tankers laai af van die buitenkant, hulle pomp het in binnen toe en dan hier vanaf gaan ons deur. So hierdie klein tankies is al storingstankies. En dan verder is hierdie ons aanmaak tanke hier binnen. So alles produksielijnen word hier aangemaak. So nou maak ons een recept, ons sê luister, 20.000 van daai, 3.000 van daai. Maak een blend aan, stuur lab toe, proeder, kyk is alles fijn. Dan gaan ons aan, ja.
1: Wat se wijn is dit?
0: Tutti wine. So Tutti ons het dit nou, hulle sit dit in 'n blikkie met gas, met bietjie gas binne-in. So,
1: is dit is baie lekker.
0: Ja, is bietjie versoet en dan, so ja, nou, die kleur is maar al waar hulle finiekie raak, die mense. So hierdie is contract wijn, so hierdie gaan nou nie in ons bokse in, of in ons verpakking in hierdie. Laat ons uit in die tanker en hulle gaan kaap toe en hulle sit dit in 'n blikkie en kaap en uit die blikkie.
1: Wow, ja. Maar dit is baie lekker.
0: Ja.

borde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: je kent het allemaal wel. We hebben het over de band die hier nu achter staat. Geef ze een applaus. George Baker Selection. Jullie moeten weer dag in dag uit spelen met de band. Er zijn heel veel mensen die altijd denken van zo'n band als BZN, zo'n band als The Cats, zo'n band als George Baker. Dat zijn eigenlijk bandjes die niet live kunnen spelen. Dat is onzin, hè?
1: Tuurlijk is dat onzin. We spelen al bijna 20 jaar live, weet je wel. Dus...
0: 20 jaar? Ja, feestje. 20 jaar spelen ze al live. En vandaag ga je je laatste hit spelen van een LP die bijna goud is. En dat is memorabel, denk ik. Manolito, ik gewoon goed.
1: Manolito, come home tonight.
0: Manolito, the George Baker Selection!

uit. Ik jou laat achterblij om te wachten van mij. Het jou laat achterblij om te wachten.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

0: Betrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het sy gat gesien. Hy is nou een geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.